0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het Hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhallen waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: It's easier not to be what? To measure these things by your brains.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhallen waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhallen waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen mensen hebben gisteravond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI-plus personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege de Israëlische deelname dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En op Rotterdam Centraal is gisteravond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in het toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. En dan het weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag meer regen en tussendoor soms ook wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kans dat de Nederlandse wandelaar die al dagen zoek is op het eiland Saba levend wordt teruggevonden is zo goed als nul. Dat zeggen de autoriteiten. 3 dagen zoeken heeft nog niks opgeleverd. Gisteren zijn er 2 speurhonden van een eiland in de buurt gehaald die meehelpen met zoeken. Het 70ste Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Dat land won nog nooit eerder. Zangeres Dara kreeg voor haar lied Bangaranga van zowel het publiek als de jury de meeste punten. Israël werd 2e. Finland en Griekenland maakten hun favoriete rol niet waar. Ze eindigden als 6e en 10e. Nederland deed niet mee. In Boksmeer in Brabant was afgelopen nacht een ramkraak bij een parfumeriezaak. De schade is enorm. Wat er is meegenomen is niet duidelijk. De politie denkt dat de auto die werd gebruikt om door de voorgevel te rijden ook de vluchtauto is. Die moet dus zwaar beschadigd zijn. En in Den Haag hebben gisteravond 10 mensen meegedaan aan de zogeheten Heksennacht, meldt Hart van Nederland. Daarmee wil actiegroep de Dolomina's aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en LHBTI'ers. De actie is nodig, zeggen ze, omdat veel mensen zich op straat onveilig voelen. Er komen meer heksennachten. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt ook soms even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is geen hoop meer dat de Nederlandse wandelaar die al dagen spoorloos is op het eiland Saba nog levend wordt teruggevonden. Het zoeken naar hem is ook geen reddingsoperatie meer, maar een bergingsactie, zeggen de autoriteiten. Vandaag wordt verder gezocht met een ingevlogen team van 11 mensen en 9 honden. Een ramkraak vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed daar een parfumeriezaak in. De ravage is enorm. Wat de ramkrakers hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze er vandoor gegaan in dezelfde auto. Die moet dus flink wat schade hebben, zegt de politie, die naar de auto op zoek is. Nu het 70ste Eurovisie Songfestival erop zit, wordt alweer vooruitgekeken naar volgend jaar. Het festival gaat dan naar Bulgarije, omdat dat land gisteravond won. Avrotros en de NPO willen nog niks kwijt over of Nederland dan ook weer meedoet. Ze willen eerst de evaluatie van deze editie afwachten en die is volgende maand. En Max Verstappen gaat lekker tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De hele nacht is doorgereden en hij ligt met zijn ploeg aan kop. Vannacht reed Verstappen tussen 3:30 en 4:00 zijn rondjes. Daarna werd hij afgelost door een ploeggenoot. Later in de ochtend stapt hij weer in zijn Mercedes. De finish van de 24-uursrace is om 3:00. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: about.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de buurt van Ameland zijn ruim 30 wadlopers in de problemen geraakt. Ze wisten zelf alarm te slaan en ze worden nu met reddingsboten en een helikopter naar Ameland gebracht. Wat er precies mis is gegaan is nog niet duidelijk. Vandaag wordt weer verder gezocht naar de Nederlander die al dagen spoorloos is op het eiland Saba. Er is een speciaal team overgevlogen met reddingswerkers en honden. De kans dat een man die voor defensie werkt nog leeft is nihil. Daarom wordt nu gesproken van een bergingsoperatie. Er is nog niemand aangehouden voor de ramkraak van vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed dwars door de pui van een parfumerie en richtte een enorme ravage aan. Wat de daders hebben meegenomen is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze met dezelfde auto gevlucht. De politie hoopt op camerabeelden en getuigenverklaringen. En het gaat tot nu toe goed met Max Verstappen en zijn raceteam bij de 24 uur van de Nürburgring. Met nog 6 uur te gaan rijden ze aan kop. Vannacht reed Max al 2 uur in zijn Mercedes en straks neemt hij het stuur weer over van een ploeggenoot. De verwachting is dat hij dan 2 uur lang rijdt. De race duurt tot 3 uur vanmiddag. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met vanochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Ameland zijn ruim 30 mensen van het wad gehaald die daar vast waren komen te zitten. Er is ook een gids bij. De groep sloeg alarm en de KNRM ging erheen met boten en een helikopter. Intussen is iedereen veilig, meldt Omroep Friesland. Eenmaal aan land wordt iedereen nagekeken door een medisch team. In Boksmeer in Brabant is vannacht een ramkraak geweest bij een parfumerie. Een auto ging dwars door de pui en er is veel schade in de winkel. Onduidelijk is nog wat de dader of daders hebben meegenomen. Er is nog niemand aangehouden en de politie is op zoek naar de auto die door de kraak flink wat schade moet hebben. Een ingevlogen team met speurhonden uit ons land gaat vandaag verder zoeken naar de vermiste Nederlander op Saba. Hij verdween tijdens een wandeltocht en is al dagen spoorloos. De kans dat hij nog leeft is niet heel en daarom wordt ook van een bergingsoperatie gesproken en niet van een reddingspoging. En Max Verstappen zit weer achter het stuur van de Mercedes bij de 24 uur van de Nürburgring. Zijn team ligt met nog 5 uur te rijden op kop. De verwachting is dat Max nog een uur racet en dan wordt afgelost door een teamgenoot. Hij kan meedoen aan de 24 uur race omdat dit weekend niet gereden wordt in de Formule 1. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag zijn het meer buien, mogelijk met onweer. En tussendoor komt de zon ook nog wel even door. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een groep van zo'n 30 mensen is met succes gered van het wat bij Ameland. De watlopers kwamen door opkomend water in de problemen. Ze konden niet meer verder en sommigen raakten onderkoeld. De kustwacht ging er met boten en een helikopter op af en zette iedereen af op Ameland voor een warme douche en droge kleding. De Italiaanse premier Meloni ontmoet vandaag de slachtoffers van de aanrijding in de plaats Modena. Gisteren raakten 8 mensen gewond toen een automobilist als een razende inreed op mensen. De auto knalde uiteindelijk tegen een winkel en de bestuurder probeerde nog te vluchten. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Maleisië pompt ruim 1 miljoen euro in de luchtvaartsector die het zwaar heeft door de hoge brandstofprijzen. Met het geld worden vliegtickets tot eind volgende maand goedkoper gemaakt. De sector zelf wordt geholpen met 2 maanden uitstel van betaling voor het gebruik van voorzieningen op de luchthaven, zoals incheckbalies. En een grote transfer in de voetbalwereld. Chelsea heeft Xabi Alonso aangetrokken als nieuwe trainer. Hij heeft een contract getekend voor 4 jaar en begint er in juli. Begin dit jaar vertrok hij bij Real Madrid. Hij was daar binnengehaald als grote man, maar kon na een half jaar alweer vertrekken. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien en er kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Pforzheim bij Stuttgart zijn 30.000 mensen tijdelijk uit huis gehaald omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog moet worden ontmanteld. De bom met een ton springstof werd ontdekt bij werkzaamheden en wordt later vandaag tot ontploffing gebracht. Acuut gevaar zou er niet zijn. In Boxmeer is de auto teruggevonden van de ramkraak vannacht bij een parfumerie. De daders reden met een gestolen rode Nissan door de pui. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Ze gingen er in de auto vandoor. Vermoed wordt dat ze van auto zijn gewisseld en vervolgens de snelweg zijn opgegaan. Nederland deed dan wel niet mee, toch hebben hier iets minder dan 800.000 mensen naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Vorig jaar waren dat er veel en veel meer, maar de cijfers kun je niet goed vergelijken, zegt het Kijkcijferinstituut. De manier van meten is anders en mensen die uitgesteld kijken zijn nu nog niet meegeteld. En het Mercedes-team waarvoor Max Verstappen rijdt bij de 24 uur van de Nürburgring wil hem alle eer geven, want besloten is dat hij de laatste ronde gaat rijden. Max en zijn ploeg lagen de hele tijd op kop, maar zojuist waren er problemen met de wagen. Hij moest terug naar de pitstraat en het is de vraag of er een plek bij de eerste drie haalbaar is. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien en daar kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Istanbul is Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, opgepakt. Volgens de AD was dat voor de derde keer. Op een foto is te zien hoe hij op zijn knieën tussen zwaar bewapende agenten zit. Waarvoor Harry Leidekkers precies is opgepakt is niet bekend, maar ook hij wordt gelinkt aan drugshandel. Weer gedoe rond Kamerlid Gidi Markussauer. Hij was vorige week bij een anti-AZC-protest in Loosdrecht en heeft daar volgens Nieuwsuur gezegd dat we worden omvolkt. Omvolking is een omstreden term, gebruikt door complotdenkers die vinden dat de witte bevolking in westerse landen wordt vervangen door migranten. Een drama voor Max Verstappen en zijn team tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Zijn ploeg lag op kop, maar een paar uur voor de finish kreeg de Mercedes ineens kuren en moest terug naar de garage. Er waren problemen met de aandrijfas, met als gevolg dat de auto zoveel tijd verloren heeft dat Max kansloos is. En horlogemerk Swatch roept mensen op om niet massaal naar winkels te gaan voor het nieuwe luxe zakhorloge. Gisteren ging het onder meer in Utrecht helemaal mis. De toeloop was zo groot dat de Swatch-winkel dicht moest blijven en de politie moest ingrijpen. Haast is niet nodig, zegt Swatch, want de nieuwe collectie blijft zeker maanden te koop. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft op de A15 gisteravond 4 mannen opgepakt die even daarvoor in Bavel een jongen van 17 hadden beroofd. De jongen stapte bij een vriend in de auto en zette de achtervolging in, maar zonder succes. Politieagenten die waren getipt kregen ze wel te pakken. De verdachten zijn gearresteerd, de spullen zijn terug bij de jongen. De Universiteit Utrecht kan morgen weer open met draaiende systemen. De boel werkte niet na de grote brand in een datacenter in Almere een dikke week geleden. Het centrum heeft nu een tijdelijke stroomvoorziening en daardoor konden ze in Utrecht woensdag beginnen alles weer op te starten. Inloggen kan vanaf morgen weer. Het leek een gouden race te worden voor Max Verstappen bij de 24 uur van de Nürburgring, maar het eindigde in een catastrofe. Een paar uur voor de finish reed het team van Verstappen riant aan kop en was al afgesproken dat Max de laatste rondes mocht rijden in de Mercedes. Totdat hij technische problemen kreeg en naar de garage moest. En de laatste wedstrijden van dit seizoen in de Eredivisie worden vandaag gespeeld en die beginnen straks allemaal om 2:30. Er staat nogal wat op het spel, bijvoorbeeld wie er in Europa gaat spelen. Twente heeft de beste papieren voor de voorronde van de Champions League, maar moet ook tegen de zwaarste tegenstander, PSV. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. En tot zover.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In de haven van Rotterdam is een demonstratie geweest van milieuactivisten van Kappen met Kolen. Ze probeerden een spoorlijn te saboteren die gebruikt wordt om kolen aan te voeren. De politie pikte dat niet en pakte 12 demonstranten op. ProRail is erbij gehaald om in te schatten hoe groot de schade is aan het spoor. Oud-PVV'er Gidi Markeszower vindt het raar dat er zoveel ophef is over de term omvolking die hij gebruikte bij een demonstratie in Loosdrecht. Markeszower zegt dat hij in gesprek was met iemand en dat hij het nooit zou zeggen in een interview. En was deze week ook al in opspraak toen hij iets zei over geweld tegen Palestijnen. Op de A15 zijn 4 jonge mannen opgepakt na een gewapende beroving. Gisteravond hadden ze in het Brabantse Bavel een jongen bedreigd met een vuurwapen en gingen er vandoor in een auto. De bedreigde jongen ging ze met een vriend achterna, maar uiteindelijk wist de politie ze te pakken te krijgen. En een Nederlands-Marokkaanse YouTuber wilde gisteravond in Antwerpen geld inzamelen voor een fan die kanker heeft. Maar de actie liep compleet uit de hand. Er kwamen enorm veel jongeren op af en dat mondde uiteindelijk uit in rellen. 7 werden opgepakt omdat ze eieren en vuurwerk naar de politie gooiden. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht de meeste buien in het oosten. Morgen dan start de dag eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien. Maar er is ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op een parkeerplaats van de A28 in Gelderland is een auto van Feyenoord-supporters in brand gestoken. Dat zou gebeurd zijn toen Feyenoorders op de vuist gingen met Ajax-fans. De Rotterdammers waren op weg naar Zwolle voor de wedstrijd tegen PEC en de Amsterdammers moesten naar Heerenveen. In Vlissingen is een man opgepakt voor poging tot doodslag. Hij stak vannacht een bekende van hem neer. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij. De politie kwam erop af en trof alleen het slachtoffer met een steekwond. Die moest naar het ziekenhuis. De dader werd vanmiddag opgepakt. De drie Nederlandse Swartz-winkels die gisteren een nieuw zakhorloge zouden gaan verkopen, blijven vandaag en waarschijnlijk ook morgen dicht. Het gaat om winkels in Utrecht, Leidschendam en Amsterdam. Daar stonden gisteren zoveel mensen voor de deur dat de actie werd afgeblazen. De politie moest daarna ingrijpen. En de 24 uur van de Nürburgring is in mineur geëindigd voor Max Verstappen en zijn team. Ze lagen aan het eind riant aan kop, maar de race viel in duigen door technische problemen. De Mercedes werd weer opgelapt in de pits, maar de achterstand was zo groot dat Max en zijn mannen kansloos waren voor de prijzen. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht buien in het oosten. Morgen dan is het eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar dan ook vaker zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.
5: Met nu.
6: Tegendraads. Hey, goedemiddag. Welkom bij een nieuw uur Tegendraads op Ice Radio. Mijn naam is Dennis en de komende 60 minuten gooien we die voorspelbare playlist gewoon lekker overboord. We gaan het helemaal doen op onze eigen manier. Tegendraads, maar wel met muziek die ergens overgaat. En ik heb een paar vette ontdekkingen voor je bij me, zoals de woestijnrock van Calexico en een vergeten parel van Chris Rea. Maar wees niet bang hoor, we vliegen niet helemaal uit de bocht, want ook die classics van Fleetwood Mac en Queen komen gewoon natuurlijk voorbij hier in Tegendraads. Het is een soort van avontuurlijk, maar vooral hele goede muziek. En we trappen meteen af met dat absolute monument van een track. Met die iconische baslijn. Dit is The Cure met The Forest.

waren de Last Shadow Puppets met Aviation en For The Cure met A Forest. Altijd mooi nu, hè? Goedemiddag, het is Tegendraads. We blijven vandaag een beetje bij de hitlijsten vandaan. Het is wat alternatiever. Straks Calexico en nu Mike Snow. Dit is The Devil's Work.

was Calexico met Victor Jara's Hands. Altijd een heel mooi nummer. Alleen het verhaal erachter is behoorlijk intens. Het gaat over de Chileense volksheld en muzikant Victor Jara. Die werd tijdens de dictatuur vermoord vanwege zijn protestsongs. Ja, en ook zijn handen die werden gebroken. En zijn muziek bleef gelukkig wel leven. En dat is waar het in dit uur tegendraads natuurlijk om gaat. Hè? Tracks met een echt verhaal. En de volgende man die heeft zijn handen zeker nodig, want we gaan de gitaren eventjes wat steviger aanzetten. Dit is de frontman van de Black Keys, Dan Auerbach, met een hele vette uitvoering van een bekende klassieker. Het is We Gotta Get Out of This Place van Dan Auerbach.

Dat is Linkin Park met Leave Out All The Rest. Ja, dat is een track die achteraf natuurlijk best wel een lading geeft natuurlijk. Hè. De zanger Chester Bennington die zingt hier namelijk over de angst om vergeten te worden na je dood. En hij hoopt dat mensen je dan ook gewoon willen herinneren om je goede kant. Ja, sinds zijn dood in 2017 kan je hier eigenlijk niet meer naar luisteren zonder kippenvel te krijgen. En het is ook best een heel... Ja, het is een nummer wat... Misschien wil ik het ook wel op mijn crematie hebben. We gaan het tempo nu eventjes helemaal omlaag brengen en de sfeer opzoeken. Ik neem je eventjes mee naar de vergeten parel van een man die je eigenlijk alleen maar kent van zijn gigantische radio-hits. Maar dit is even een wat meer sfeervolle albumtrack van Chris.

Dat was Sci-Fi Woman van Jeff Lynne's ELO. Best wel mooi, toch? Hoe die man in zijn eentje die hele iconische sound bewaakt van ELO Electric Light Orchestra. In 2019 bracht hij met dit album From Out of Nowhere dan ook gewoon echt een dikke ode aan zijn eigen verleden uit. En hij speelde ook bijna alle instrumenten zelf, hè? Mooi, hè? Straks hoor je hier in Tegendraads een van de dikste New Wave tracks uit de vroege jaren 80 van The Simple Minds. Ja, die moet je echt even horen. Maar eerst terug naar eigen bodem. Gigantische nederpopklassieker die iedereen wel van voor naar achter kan meezingen. Maar de radiozenders, die zijn hem soort van vergeten. En wij natuurlijk niet hier op Ice Radio. Dit is Het Goede Doel met Zwijnen.

1982, nieuw Gold Dream. 81, 82, 83, 84 van Simple Minds en daarvoor Zwijgen van het Goede Doel. We gaan naar de allerlaatste platen van dit uur tegendraads. En de volgende track die heeft echt best wel een intens verhaal hoor. Het is een rechtstreekse boodschap van Stevie Nicks aan Lindsey Buckingham. Vlak nadat hun relatie knapte. Ja, want Stevie die reed ooit langs een plaatsje dat Silver Spring heette. En die naam die klonk voor haar als iets wat perfect en magisch had kunnen zijn. Maar wat ze dus door die breuk nooit bereikt hebben. Ja, met dit nummer wilde ze hem echt een spiegel voorhouden. Ze zingt dat hij haar gezicht nooit meer zal vergeten. Hoe hard hij ook van haar probeert weg te lopen.

Is toch mooi dat wanneer je relatie uit is en je toch nog eventjes wat wil zeggen, dat je dat op deze manier kan doen. Ja, dat is mij nooit gelukt toen ik ging scheiden. Dat was Fleetwood Mac met Silver Springs. Dat is over tegendraads voor deze week. Volgende week zondag ben ik er weer. Gaan we het weer helemaal overnieuw doen. Krijg je gewoon weer een complete lijst met platen die, ja, die wel ergens overgaan. Hè. Straks hier Mel's Morning Mix van Melle Tuik. En ik wens je nog een hele fijne dag. Graag tot volgende week. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Feest in Nijmegen, want NEC heeft zich geplaatst voor de Champions League na winst op Go Ahead Eagles. Ajax is nog lang niet zeker van Europees voetbal. Het speelde gelijk tegen Heerenveen en gaat nu naar de play-offs. Telstar won van Volendam en speelt daarmee ook volgend jaar in de Eredivisie. De man die gisteren meerdere mensen aanreed in het centrum van de Italiaanse stad Modena is geen terrorist. Volgens media heeft hij psychische problemen. Hij reed op hoge snelheid op voetgangers in. 8 zijn gewond, van wie 4 ernstig. De dader stak ook iemand met een mes toen omstanders hem probeerden te pakken. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven door klimaatorganisaties zorgen voor miljoenen euro schade. Dat zeggen de havenbedrijven die de acties meer dan spuugzat zijn. Het spoor wordt nu al 9 dagen achter elkaar geblokkeerd. De bedrijven willen dat de landelijke politiek ingrijpt. En een plaatsje in Duitsland was in de ban van een ontsnapte tijger van een dierentemmer. De politie ging er meteen achteraan en toen ze hem vonden schoten ze hem dood. Bij het incident raakte de assistent van de dierentemmer gewond. Hij was in of bij de kooi toen de tijger de benen nam. Het is nu weer rustig in het plaatsje bij Leipzig. Dan nog het weer van Weer Online. Lokaal kan er een klap onweer vallen, want er trekken buien over. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar 8 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag enkele buien, maar ook steeds vaker zon. Het wordt dan maximaal 16 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Waar hebt

0: Altijd fijn. Rolling Stones, Rock in a Hard Place. Hey, goedemorgen. En hartelijk welkom op Wise Radio. Hartelijk welkom bij Mellis Morning Mix. De editie voor deze week valt op Hemelvaartsdag. Ja, het is donderdag vandaag. Hemelvaartsdag 2026. De meeste mensen hebben een vrije dag, denk ik, vandaag. Maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Het kan ook zomaar zijn dat je een kritisch beroep hebt. Of dat je in de zorg werkt. Ja, er zijn toch nog wel een aantal beroepen waarbij ook op dagen zoals deze arbeid moet worden verricht. Hoe dan ook, fijn dat je luistert. Ik heb lekkere muziekjes voor je uitgezocht en de vaste rubrieken, die heb ik ook voor je. Praten we zo wel even bij. Laten we snel overgaan tot een bijzondere plaat. Dat is namelijk de nieuwe Icebreaker. Dat is de nieuwe single van Chaka Khan. Ze is inmiddels de 70 gepasseerd, maar het is nog steeds heel fijn wat ze maakt, hoor. Zeker om naar te luisteren. Chaka Khan en Chuckzilla is de nieuwe Icebreaker.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Heb je hem al gezien? De nieuwe film over het leven van Michael Jackson. Michael, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ja, de kritieken die zijn wel een beetje terecht natuurlijk. Hè? Het negatieve rondom Michael, zeker na 88, dat is keurig weggelaten uit de film. Hij stopt een beetje in 88. Maar ik vind met name die beginjaren, waarin hij als klein ventje samen met zijn broers de Jackson 5 vormt. Ja, dat vind ik toch wel heel leuk om naar te kijken hoor. En met name om naar te luisteren, want die muziek die blijft natuurlijk onvergetelijk. Jackson 5 hoorde je en I Want You Back. Hey, hoe is het op deze hemelvaartsdag? Fijn dat je ingeschakeld bent hier op Ice Radio. Dat je een manier gevonden hebt om naar ons te luisteren. En dan wel eens Morning Mix in het bijzonder. Ja, ik heb ook een vrije dag vandaag. Maar ik vind het wel gezellig om ook op mijn vrije dag dit programma voor je te maken. En zondag wordt het herhaald tussen 5 en 7, dat weet je. Dus het zou ook zomaar kunnen dat je nu zondag iets naar 5 luistert. Hoe dan ook, hartelijk welkom. Bekende rubrieken zitten erin. Paul Goumi is er, Monica Leijen is er. Want ja, die hebben ook allemaal een vrije dag. Dus meer dan bereid om een bijdrage te leveren aan dit programma. We hebben een prachtig ijsicoon van Chic. Ja, Nile Rodgers en Bernard Edwards. Lekkere disco dance muziek uit de jaren 70. Ga ik straks een track van draaien. Wat heb ik verder nog allemaal voor je? Nou ja, te veel om op te noemen. Gewoon lekker blijven luisteren. Dat lijkt me het beste. Wilde ik nog iets zeggen? Oh ja, ik heb vanavond nog een feestje. En daar mag ik plaatjes draaien. Dus die I Want You Back van de Jackson 5 die ik net draaide, die gaat zeker in de koffer. En deze denk ik ook. Dit is nog steeds Nederlands nummer 1. Alex Warren.

Nothing But Thieves, Cerebyte Radio en Overcome. Zoals te doen gebruikelijk heb ik het boekje van Robert Lodge bij me met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. Altijd leuk om daar een verhaal uit te delen met je. En ja, altijd ook aanleiding om een bepaalde plaat weer eens te draaien. Vanochtend wilde ik het even met je hebben over Mika. Wie? Mika. Ken je hem nog? Stel je voor, je koopt een kaartje voor een concert van Mika, haalt een drankje en ja, je verwacht dat je naar de muziek gaat luisteren. Maar voor de 18-jarige Alex uit Sheffield, Alex moet je dan zeggen natuurlijk, want hij komt uit Sheffield, liep dat net iets anders. Een jaar of 14 geleden was dat. Tijdens een optreden vroeg Mika of het publiek nog verzoeknummers had. En deze Alex die vroeg om een nummer dat de band van Mika blijkbaar helemaal niet kende, maar Alex zelf uiteraard wel. En hij bleek het ook te kunnen spelen. En Mika was niet de kinderachtigste. Die haalde hem spontaan op het podium en zette hem achter het keyboard. Geen repetitie, geen voorbereiding, niks. Gewoon, joh, succes ermee en meespelen maar dan. En Alex bleef opvallend rustig en speelde het nummer probleemloos mee. En nou ja, eigenlijk speelde de band dus met hem mee, want hij was de enige die het kende. Het publiek vond het prachtig en Mika had ineens een gelegenheidsmuzikant in zijn band. Ja, dat zijn toch de avonden waar mensen jaren later nog lang over napraten. Mika! Ja, begint er nog iets te dagen? Je kent hem vast nog wel van Big Girl, You Are Beautiful.

0: die dame van Countdown, van Veronica, Simone Walraven, er nog eens vandoor met de zanger van deze band. Johnny Hates Jazz en Shattered Dreams. Hey, Monica Leijen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Melle.
0: Ja, ik hoef denk ik vanochtend niet te vragen, ben je thuis of aan het werk? Want ja, Hemelvaartsdag is ook voor jou een vrije dag, toch?
1: Ja, inderdaad. Ik ben lekker thuis en ik hoef deze keer niet te werken.
0: Oh, wat heerlijk, wat heerlijk. En heb je dus alle tijd om naar dit programma te luisteren en er ook nog een bijdrage aan te leveren. Nou, wat wil je nog meer?
1: Oh, dat nog.
0: Hé, hey, en heb je nog plannen voor vandaag of hou je het gewoon lekker rustig en blijf je thuis?
1: Ik heb een feestje.
0: Een feestje?
1: Vanavond. Ja, ik heb een feestje vanavond van mensen die 30 jaar niet getrouwd zijn.
0: Oh, dat zou best wel eens een feestje kunnen zijn waar ik een paar plaatjes moet draaien.
1: Ja, volgens mij ook inderdaad.
0: Ja,
1: dus ik denk
0: precies.
1: Dat het wel heel leuk wordt.
0: Oh, wat leuk. Ja, natuurlijk. Daar ben jij ook. Ja, het wordt niet zo lekker weer, maar het is binnen. Hè. Het is een overdekt feestje, dus dat komt helemaal goed. Hé, hey, maar eerst nog eventjes je van je taak kwijten voor deze donderdagochtend. We bellen jou altijd in verband met meer vrouwen op de radio. Ja, Chaka Khan had de icebreaker. Dus ik heb in ieder geval één dame gedraaid. Maar verder, als ik het lijstje bekijk van wat ik tot nu toe gedraaid heb, of het lijstje, de stapel hier aan mijn linkerhand, dan zijn het allemaal mannen. Dus hoogste tijd voor wat vrouwelijke vocalen. Wat heb je voor ons?
1: Ik heb eigenlijk weer een oude bekende. Als in, ik probeer altijd een beetje bij te houden wie ik allemaal al genoemd heb en gedaan heb. En dit was eigenlijk, deze mevrouw was de allereerste toen we met deze rubriek begonnen, 100 jaar geleden.
0: Is dat zo? Dat zou ik niet meer geweten hebben.
1: Ik hou het allemaal bij. Dat is ook wel een beetje
0: weird, heel goed.
1: En ik dacht, nou, het is eigenlijk wel weer tijd. Ik had er wel zin in. En het grappige is dat ik er dus achter kwam dat ze ook gaat optreden in september in Nederland. Of komt ze naar Nederland. Dus we gaat optreden in de AVOS. Dus ik werd helemaal gelukkig. Ik denk, daar moet ik kaarten voor gaan krijgen. Het gaat over anesthesia.
0: En dat is gelukt, die kaarten, of nog niet?
1: Wat zeg je?
0: Is het gelukt met die kaarten of nog niet?
1: Nee, ik moet het ook natuurlijk iemand vinden om mee te nemen. Dus ik moet nog heel even kijken of dat gaat lukken.
0: Nou, bij deze een oproep. Als mensen met Monica naar anesthesia willen, dan kun je je melden. De AFAS Live, nou, dat is nog wel een aardige zaal. Want ze is niet meer de allerjongste, geloof ik, hè?
1: Ze loopt tegen de 60.
0: Oké, okay, ja.
1: En ze heeft sowieso volgens mij al twee keer de ticket ingeleverd. Want ze heeft al twee keer borstkanker gehad.
0: Oh ja.
1: Dus toen is er een paar keer tussenuit geweest. Maar ze zingt nog als een klok. Het heeft echt, ik weet nog dat ik er in het begin, dat ik er hoorde, dat ergens eind vorige eeuw was dat.
0: Ja. Yeah.
1: en dat ik dacht dat het een of andere soulzangeres was, een donkere soulzangeres. Maar het blijkt gewoon een heel blonde mevrouw te zijn.
0: Die eerste single, I'm Out of Love, dat vond ik echt een instant disco classic. Een instant dance classic. En die mag ik nog graag draaien. Misschien vanavond wel, maar daar kies je niet voor. Waar kies je wel voor?
1: Nee, ik kies voor Sick and Tired. Dat is een nummer uit 2004. Ook een enorme grote hitte geweest destijds. Van volgens mij haar derde cd. Of cd, album. Hoe je dat moet noemen. En wat ik zei. Een grote hit. Heel Europa en daarbuiten.
0: Nou, we gaan lekker luisteren, want ik heb je muziekje voor de tweede keer ingestart al. Ik weet niet of het deze wordt die ik vanavond tegen horen ga brengen. Dat zou best eens I'm Out of Love kunnen zijn. Maar gelukkig luisteren we dan nu naar deze. Kondig hem nog een keer aan, dan start ik hem in, want hij komt langzaam op.
1: Anesthesia met Sick and Tired.
0: Mo, dankjewel. Een hele fijne hemelvaartsdag. En wij zien elkaar vanavond dus.
1: Gezellig, oké.
0: Oké, hoi.

0: Had je er herkend, die stem? Ja, denk het wel, hè. Anouk was het. En Pictures on Your Skin is een albumtrack, nooit op single uitgekomen. Van haar eerste album, Together Alone, waar ook Nobody's Wife op zo en zo op staat. Ja, toch alweer bijna 30 jaar geleden.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice Icoon.
0: Het Ice Icoon van deze week heb ik nog in de kast staan. Ouderwets polyvinyl, de LP. Zwart bij voorkeur en aan twee kanten afspeelbaar met een klein gaatje in het midden. En kant A begint met Chic Cheer. En kant B begint met dit nummer. En dan hebben we het natuurlijk over het album C'est Chic uit 78 van Nile Rodgers en Bernard Edwards en de rest van de band. Er werd gesproken van Sleekly Elegant Variation of Disco en de rest is voor de eeuwigheid. I want

0: Ze was afgelopen zaterdag in de Ziggo Dome, Olivia Dean. Ik weet niet of Sam Fender er ook bij was, maar wel in dit liedje, Rain Me In, deden zij samen.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Uiteraard ook op deze hemelvaartsdag een liedje van mijn grote muzikale held Prince. Dit kreeg ik van de week toegestuurd van iemand. Er is een album wat uit de vault komt. Dat heet Diamonds and Love. Met allemaal tracks die hij geschreven heeft in de periode rondom Diamonds and Pearls en The Love Symbol en zo. En dit is gebaseerd op een oude Pepsi reclame met een vleugje Ray Charles. Het heet Aha.
3: No when it's right. You know when you feel it, baby. You hold it, you hear it, you touch it, it's right.

Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat hij dan een beetje zit te freaken en een Pepsi commercial, een Pepsi jingle gebruikt. En een beetje een Ray Charles riedeltje. En voor je het weet heeft hij weer een liedje. Aha, heette dat. Het is opgenomen begin jaren 90. En het was misschien wel bedoeld voor Diamonds and Pearls. Dat weten we niet helemaal zeker. Maar dat album heeft het nooit gehaald. En ja, dan eindigt het in The Vault, in de kluis van Prince. En af en toe dan komt daar weer eens wat uit. Het is nog niet officieel uitgebracht hoor, door The Estate. Het is allemaal weer via dat ik het op de kop heb getikt. Of op de kop heb getikt.

0: bericht. Iemand heeft het mij toegestuurd. Heel vriendelijk. Vrienden, we gaan op naar het nieuws. Ik ben een beetje laat, denk ik. Of ik heb lang op later gedraaid. Ik weet het niet. Maar de Disco Dance Classic, die hou je te goed in het volgende uur. Zo direct het nieuws. Daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Mellis Morning Mix. Hou hem hier op Ice Radio.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Groot-Brittannië is de koninklijke familie misschien in gevaar geweest in een van hun verblijven, Windsor Castle. Er gaan verhalen dat bewakers in slaap vielen of niet opkwamen dagen en daar doet de politie nu onderzoek naar, meldt de BBC. Windsor Castle wordt geregeld gebruikt door koning Charles en andere royals. Een winkelier in Utrecht gaat een schadeclaim indienen tegen zijn buurman Swartz. Die had een lancering van een nieuw horloge waar zoveel mensen op afkwamen dat andere winkels dicht moesten. De winkelier die de claim indient heeft ook andere schade. Bij de regionale omroep heeft hij het over poep, pies en graffiti bij zijn winkel. Een enorme evacuatie in een stad in het zuidwesten van Duitsland. Maar liefst 30.000 mensen moesten hun huis uit vanwege een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. Het ging om een bom van ruim 1300 kilo. Die is onschadelijk gemaakt en iedereen kan nu weer terug naar huis. En NEC was dit seizoen de grote verrassing van de voetbalcompetitie en heeft dat bekroond met de derde plaats. En die geeft dan weer recht op de voorronde van de Champions League. Ajax was ook in de race voor die plek, maar speelde gelijk en werd vijfde. Telstar werd 14e en daarmee werd degradatie afgewend. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 8. Morgen eerst bewolkt. In de middag zijn er enkele buien. En ook steeds vaker laat de zon zich zien. Het wordt dan 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Mellis Morning Mix.
6: Set them up, jongens.

0: Ik kan er niks aan doen. Dit is al tientallen jaren een enorme guilty pleasure van mij. Billy Ocean en de Caribbean Queen. Hey, goedemorgen. No More Love on the Run. Ja, de disco dance classic aan het einde van het eerste uur. Die had je nog te goed. Ik denk, weet je wat, ik draai er gelijk heen aan het begin van het tweede uur. Wat vind ik dit een fijne plaat. Zo echt een lekkere jaren 80 geluid met die dikke, vette, diepe klappen. Ja, je had vele versies, hè. De European Queen, de African Queen. Maar dit was toch min of meer de originele, de Caribbean Queen. Vrienden, goedemorgen. Hartelijk welkom. Deel 2 op Hemelvaartsdag van Melle's Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ik heb Paul Goulmy straks nog met een greep uit Paul's platenkast. Ik heb de Pimpalplaat en verder fijne muziekjes uit alle windstreken en uit alle decennia. Ik hoorde van de week een track van een Engelse DJ. Hij heet Bless. En de E schrijf je dan weer eens een 3. Dat is heel hip. En je schrijft het ook met dubbel S. Maar goed, dat doe je met Bless ook. Dus dat klopt dan wel. En het pakte mij. Ik vond het heerlijk. En ik hoop dat jij het ook lekker vindt. Ik ga het voor je draaien. Bless and Terms and Conditions.
1: Ice, the alternative.

Daar knapt de mens van op. Af en toe een plaatje van John Lennon. Whatever gets you through the night in dit geval. Zo direct Paul Gulmi met een greep uit Paul's platenkast hier in Mellis Morning Mix op Ice Radio. Maar eerst die leuke van James Blunt. En die heet Stay.

0: film The Devil Wears Prada deel 2 met hoe heet ze, Meryl Streep. Leuke film en dit liedje zit daarin. Sienna Spiro en Material Lover. Het was ook een oude icebreaker hier op Ice Radio. Hey Paul Goulmy, hartelijk goedemorgen.
1: Goedemorgen Willem.
0: Ja, ik hoef jou niet te vragen of je aan het werk bent, want jij hebt natuurlijk ook gewoon vrij op Hemelvaartsdag, of niet? Ben je zo'n zelfstandige die ook op zo'n feestdag gewoon aan het werk is?
1: Nou, het is natuurlijk wel zo dat het werk internationaal doorgaat, maar ik heb vandaag zometeen een voetbaltoernooi. Een roemrucht voetbaltoernooi waarin allemaal oude coryfeeën meedoen, waaronder ik. En dan gaan we eerst even heel erg hard sporten, maar daarna ook wel een biertje drinken.
0: Ja, de derde helft, daar kijk je nu al naar uit.
1: Ja, exact.
0: En allemaal coryfeeën waaronder jij, dat zijn de lokale coryfeeën. Of zouden we je moeten kennen van de Panini-plaatjes van vroeger?
1: Nee, dat niet. Ja, misschien één of twee, maar de meerderheid is gewoon lokaal.
0: Dat het een beetje weer is dan, want dat zit niet zo mee deze dagen, hè?
1: Nee, weer, dat weten we al. Het weer zal niet mooi zijn, maar dat...
0: Maar dat weer houdt jou niet van de derde helft, ik begrijp het.
1: Nee, absoluut niet.
0: Dan heb je nog even één klusje te doen voordat je de wei in mag. En dat is iets uit Paul's platenkast pakken. Daar bellen we je voor. Is het een wat je uitgekozen hebt deze week? Staat dat in vinyl in je kast? Of een cd of een cassettebandje? Wat is het?
1: Een cd. Je had vroeger ook van die dunne cd's. Of tenminste, de cd's niet. Maar de hoesjes, de maxi.
0: De maxi-singles. CD maxi-singles. De C-dingels. Het C-dingel noemen we dat C-dingel. Dan. Ja.
1: En die had ik van deze. Het is... Na het Italo-tijdperk dreigde er voor mij een leegte te vallen. Maar gelukkig wordt dat ingevuld door de Eurotrash.
0: Oh, de Eurotrash zelfs. Okay.
1: Ja, officieel werd het Eurodance genoemd. Maar Eurotrash vind ik al een betere... Het was kwalitatief hoogwaardige troep.
0: Ja. Oh, dat zeg je mooi. Kwalitatief hoogwaardige troep.
1: Dit is daar een voorbeeld van.
0: Nou, ik ben heel benieuwd, want je hebt nog helemaal niks verraden. En ik heb even zitten kijken. Ik heb de Airplay mix gevonden van dit nummer. Ja, je had van dat soort nummers had je dan 17 verschillende mixen. Dit was de versie die vaak op de radio werd gedraaid.
1: Ja, en ze zijn wel nog bekender geworden door een andere nummer. Mr. Veen was de grootste, maar die vond ik eigenlijk wat minder. En deze die heeft een apart plekje in mijn hart. Vind toch wel, blijft een guilty pleasure.
0: Nou, als je Mr. Veen zegt, dan begint er hier en daar bij menig luisteraar wel een belletje te rinkelen, denk ik. Waar gaan we naar luisteren, Paul? Dan ga ik hem lekker instarten.
1: Ja, No Deeper Meaning van Culture Beat.
0: Culture Beat. Oh, wat heerlijk. Leuk dit. Jeugdsentiment. Hey, dankjewel en veel plezier vanmiddag. En houd rustig in de derde helft.
1: Doe ik.
0: Oké. Spreek je. Dag Paul. Hoi. Wat leuk dit. De Airplay mix van Culture Beat.

Grover Washington, Junior belden we aan en Bill Withers en Just the Two of Us. Even een rustpunt na de, zoals Paul Goulmy dat noemde, kwalitatief hoogstaande troep van Culture Beat, No Deeper Meaning. Ja, er zaten toch wel hele grappige plaatjes in de jaren 90 rondom die Eurodance en Eurohouse. De Culture Beat, Mr. Vane. Ik heb daar toch wel bepaalde herinneringen aan. Vrienden, zo direct heb ik nog de Pimpel plaat voor je. En vorige week draaide ik dit ook al. De nieuwe van Madonna, samen met Sabrina Carpenter. Die heet Bring Your Love.

vind dat een leuk gezelschap. Portugal The Man uit Amerika komen ze. Een jaar of 9 geleden hadden ze opeens 2 hele grote hits. Feel It Still en deze, Live In The Moment. En daarna werd het weer een beetje stil. Ja, ze brengen dan nog wel een aantal albums uit. Maar daar zitten niet meer hele grote singlesuccessen bij. En dan hoor je toch weer wat minder van zo'n band. Hoe dan ook, Live In The Moment. Leuk om weer even te horen. Zo direct de Pimpalplaat. Ik denk ik moet deze toch eerst nog even aan je laten horen. Het monument rondom Telau. Iedereen is van de wereld. Hier is The Scene op Ice Radio.

Een nummer van Alanis Morissette, wat je niet zo heel vaak meer hoort. Unsent heet het. Ik vind het mooi. Ik vond het fijn om weer even aan je te mogen laten horen. De Pim van Plaat, daar is het hoogste tijd voor. Ook op deze Hemelvaartsdag doen we gewoon een Pim van Plaat. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal Pim van Petschijfje. Ik draai 3 letters, die voer ik in de computer. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters in die volgorde op mijn scherm. En dan kies ik er dan ter plekke één uit. Zo eenvoudig kan een radio-item zijn. Eens even kijken. De eerste letter heb ik al gedraaid. Dat is de N van Nico. En dan hou ik 9892 liedjes over. Zitten er ongeveer 20.000 in deze database. Nou, 9892 is bijna de helft. Bijna de helft. Veel te veel. De tweede letter is de... Oh, dat is een klinker. Dat is altijd makkelijk. Een A. De A van Anton. N-A. En dan hou ik over 635 liedjes. 635. Dat zijn natuurlijk ook nog veel te veel. N-A. Dan heb ik alles met Wanna. Wanna. Daar zit N-A in. En wat heb ik verder nog? Eternal. Fascination. Alles met Nation. En National. En veel te veel om op te noemen. 635. Derde letter. Is de R. De R van Richard. Nar heb ik dan. Nar. En dan zak ik opeens naar 21. 21 liedjes. Eens even kijken, wat heb ik dan? Ordinary. N-A-R-Y. Ordinary. Ordinary Love van U2. Ordinary People van John Legend. Ordinary World van Duran Duran. Wel leuk allemaal. Wat heb ik hier nog? Narcotic natuurlijk van Liquido. Dr. Bernard. Dr. Bernard. Bonnie Sinclair kan ik ook draaien. 21 liedjes om uit te kiezen. Ik kies deze. Ja, dit vind ik dan toch wel weer fijn. Dit heet Hanging Around. Maar je schrijft het achter elkaar. Hanging Around. Hanging Around. Dus zonder G. Hanging zonder G. En dan Around erachteraan. En dan krijg je de N, de A en de R achter elkaar in de titel. En dan mag die. The Counting Crows. Zo is het spel. Zo wordt het gespeeld. Hanging Around is de pinpalplaat voor deze.

0: eerste twee albums van Eagle Eye Cherry, die mag ik toch nog regelmatig opzetten. Wat een heerlijke muziek is dat. Je hoorde Shutting Up in Vain.
1: In the evening when the sun go down, when there ain't nobody else around, this Wolfman Jack reminded you it's disco time.
2: Ice Radio.
1: Hey.

er nog eentje voor je. En dat is ook weer zo'n lekkere Disco Dance Classic. Om deze Hemelvaartsdag uitzending mee af te sluiten. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat je geniet van je lange weekend als je dat hebt. En ik hoop ook dat je geniet van de Peter Jacques Band, zoals gezegd. En Going Dancing Down the Street. Tot volgende.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Europa loopt gevaar op infectieziektes als dengue en knokkelkoorts, omdat het steeds warmer wordt. Daarvoor waarschuwt een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat de landen nu in actie moeten komen. Volgens commissielid en oud-minister Ernst Kuipers is de zorgsector niet voorbereid op dit scenario. Oekraïne heeft de afgelopen uren zware aanvallen uitgevoerd op Rusland. Daarbij werden ook oliebedrijven geraakt, waarvan één bij Moskou. Die vloog in brand en waren zwarte, dikke rookwolken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren vergelding voor de bombardementen op Oekraïne deze week. In Brussel hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza en het verdrijven van de Palestijnen in 1948, ook wel de Nakba genoemd. De betogers willen een einde aan de wapenlevering aan Israël en ook dat Europa diplomatieke druk zet. De demonstranten zijn nadrukkelijk gevraagd het netjes te houden. En hommeles bij het Nederlands elftal, vlak voor het WK voetbal. Want Joey Veerman van PSV haakt definitief af. Hij is boos op bondscoach Ronald Koeman, die een paar keer openlijk aan hem heeft getwijfeld. Koeman vindt zijn karakter niet goed. Veerman is er helemaal klaar mee en zegt: Koeman hoeft mij niet meer te bellen. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolking en in het oosten nog wat regen. In de middag nog enkele buien, maar ook zon en het wordt dan 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

my definition of a boom bap.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Oostenrijk is een wandelaarster om het leven gekomen na een aanval door koeien. Ze liep in een weiland met haar man, die raakte zwaar gewond. Waarom de koeien agressief werden is onduidelijk. Het komt wel eens vaker voor en daarom wordt er altijd gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Nog meer incidenten met dieren, maar dan in Bulgarije. Daar heeft een beer een man gedood. Dat gebeurde in een berggebied net buiten de hoofdstad Sofia. Volgens deskundigen blijkt uit sporen dat het een vrouwtjesbeer was met haar jong. Het is voor het eerst in 16 jaar dat een beer iemand heeft gedood in Bulgarije. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen nu waarschuwt om alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten, zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. En Feyenoorder Ayasa Ueda is topscorer geworden van de Eredivisie. Hij maakte 25 doelpunten, 1 meer dan Sam Stijn, die vorig seizoen goed was voor 24 goals bij FC Twente. Ueda komt uit Japan, dat is de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien, maar ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: maar passie.
1: Flinke namen.
2: Oké, deze.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Ter Apel hebben enkele asielzoekers vannacht op stoelen geslapen. Er zijn de afgelopen nachten niet genoeg bedden en het scheelt maar weinig of er moet buiten worden geslapen, meldt RTV Noord. Er is nog altijd te weinig opvang in de rest van het land. Die wordt nu vaak uitgesteld door protesten. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met die protesten tegen asielopvang. Ze willen een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeggen ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. De Britse politie is een onderzoek gestart naar de bewaking van Windsor Castle, het verblijf van de Britse royals. Er zijn verhalen dat de bewakers geregeld in slaap vielen tijdens hun dienst of hun post verlieten om iets anders te gaan doen, meldt de BBC. Buckingham Palace wilde niet reageren. En het programma Carrie op vrijdag van de NPO is de mist ingegaan met een gast. Die vertelde over zijn vrijwilligerswerk met jonge vluchtelingen, terwijl hij zich vroeger schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Er wordt ook verdacht van omkoping. Omroep Max vindt het zo erg dat de aflevering van internet is gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien in het hele land, maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht, meldt Omroep Brabant. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken is niet bekend. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen waarschuwt om nu alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. De 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Ze willen op die manier voorkomen dat ze over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is, aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het oosten komen nog buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten dan wat regen. In de middag enkele buien, maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het Brabantse Kaatsheuvel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht naar vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe en er is ook een kind ziek geworden, meldt de regionale omroep. Ook de buren moesten weg, daar wordt ook gemeten en uit voorzorg geventileerd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948 toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. En de 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Zo willen ze voorkomen dat ze er over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West, wij hebben ook rechten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen is het eerst bewolkt en in het oosten is er nog wat regen. In de middag zijn er enkele buien, maar is er ook plaats voor de zon met 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Eye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het Brabantse Kaatsheuvel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht naar vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe en er is ook een kind ziek geworden, meldt de regionale omroep. Ook de buren moesten weg, daar wordt ook gemeten en uit voorzorg geventileerd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948, toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. En de 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Zo willen ze voorkomen dat ze er over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West, wij hebben ook rechten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen is het eerst bewolkt en in het oosten is er nog wat regen. In de middag zijn er enkele buien, maar is er ook plaats voor de zon met 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

gebeurd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948, toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. En de 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Zo willen ze voorkomen dat ze er over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen is het eerst bewolkt en in het oosten is er nog wat regen. In de middag zijn er enkele buien, maar is er ook plaats voor de zon met 16 graden. En tot zover het AP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het Brabantse Kaatsheuvel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht naar vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe en er is ook een kind ziek geworden, meldt de regionale omroep. Ook de buren moesten weg, daar wordt ook gemeten en uit voorzorg geventileerd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948, toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. En de 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Zo willen ze voorkomen dat ze er over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West, wij hebben ook rechten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen is het eerst bewolkt en in het oosten is er nog wat regen. In de middag zijn er enkele buien, maar is er ook plaats voor de zon met 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.